dames aan de zand zie je. Ja. Met dat doen jullie zoeën mee als we. Zoeën mee. Ai, ai, ai. I love you too, I love you too.